0: Culhaço, tu me que vá vir.
1: Dan verder nog wat zoals ik zijn. Die voek dan niet betaal nog van de toon. Die wacht dan nog van de toon verder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan is het gewoon minder. Dan
2: Je hebt een verhaal. Sy tas eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.